van toilet aan de tok. Conchita Stila, insteek. Boreum. Non staats. Först när tiden står still.